Een hele goede dag iedereen. Vandaag zijn wij bij de vijfde wet. En gisteren waren wij bij de vierde wet. En dat ging over de wet van rust. En toen hadden wij geleerd hoe belangrijk het is om goede rust te hebben, zodat je brein goed kan functioneren. Vandaag gaan we naar de vijfde wet. En dat is de wet van aanpassing. Dus de law of adaptation.

Okay, de wet van aanpassing. De Bijbeltekst dat wij vandaag gaan bespreken is, die komt uit Spreuken 13:20. En het zegt het volgende. Wie met wijzen omgaat, wordt wijs. Maar wie met dwazen omgaat, gaat ten onder. Dus de hoofdgedachte uit deze thema is, je brein past zich aan datgene waaraan je jezelf herhaaldelijk blootstelt. Dus als ik bijvoorbeeld in welke gezelschap ik mij bevind, als ik de hele dag bijvoorbeeld op de media zit, tv kijk, de programma dat ik naar kijk, daar gaat mijn brein zich aan adapteren. De toepassing, mijn omgeving, mijn gesprekken, media, vriendschappen en gedachten zijn niet neutraal. Als je geest voedt met negativiteit, normaliseert het negativiteit. Als je geest vult met waarheid, begint het zich te richten naar waarheid. Met andere woorden, waar vinden wij de waarheid? In Gods woord. Dus wanneer ik mij verdiep in Gods woord, en daar zit de waarheid in, dan begint mijn geest zich ook te richten naar de waarheid. De vraag voor ons vandaag is, waaraan past je brein zich op dit moment aan? Dus het is iets om over na te denken. Dat was mijn presentatie en ik hoop dat jullie dit meenemen. Ja, ik hoop dat jullie dat meenemen en goed erover nadenken. En ook wat wij eerder hebben besproken. De eerste wet, dat de wet was van oorzaak en gevolg. En wij weten nu dat wat wij ook doen, de oorzaak, de vloek komt nooit zonder reden. Dus de vloek komt nooit zonder reden. Daarna hadden wij de law of choice behandeld. Wij kunnen altijd keuzes maken. Keuzes om genoeg te rusten. Keuze om, laten we zeggen, een goede programma te kijken. Dus dat kunnen wij altijd doen. Dus wij kiezen, God zegt tegen ons in Deuteronomium 30:19, ik zet leven en dood voor jullie, kies voor het leven. Dus voor vanavond, waaraan pas je brein zich op dit moment aan? En dit laat ik voor jullie om over na te denken.

0: Dat was de gedeelte van de gezondheid. En we vervolgen met een special van onze geliefde broeder John Roosevelt.
1: Goedenavond iedereen. Het kort houden. Het lied dat ik ten gehoor zal brengen heet Pacto con Él. Beter gezegd, met verbond met hem. Dit lied is geschreven door mijn schoonvader. De vader van mijn echtgenote. En de oom van onze dominee Ramirez Janssen. Op het moment dat zijn moeder stierf. Hij zag het niet meer zitten. Dus schreef hij Pacto con Él, het verbond met God, tot in alle eeuwigheid.

0: aleluya, Jesús.
1: Esperança está Jesus. Não te gure com você.
2: Hope is Jesus Christus.
1: Dat ik wil herkennen, man.
2: Wij moeten herkennen, geliefde broeders en zusters, dat Jezus Christus onze goede God
1: is. En wij willen in een
2: bijzondere wijze bedanken
1: aan
2: ieder van ons.
1: Qualquer noche junto a poner mente, corazón junto para hacer oración por persona.
2: Dat gisteren dus eigenlijk gedachten en hart hebben dus gezet voor een persoon.
1: No sabe que oración de batalla es dos, es operación de batalla es dos hora.
2: U weet dat de operatie 12 uur
1: duurde. Jesús ha vencido, humana.
2: Maar Jezus Christus heeft het overwonnen.
1: Operación va bien.
2: De operatie die ging goed.
1: Y persona está recuperando.
2: En de persoon dus eigenlijk op dit moment is aan het herstellen.
1: Tu gloria a Dios.
2: Alle eer en heerlijkheid aan de Heer.
1: Nuestro pan nos cabeza por nuestra esa.
2: Wij bidden even eerbiedig zijn.
1: Eterno Señor.
2: Liefde en geweldig Vader.
1: Dank u.
2: Wij danken u.
1: Dank u voor onze Dios.
2: Wij danken u dat u onze God
1: bent. Dank u voor Dios que te escucha, Señor.
2: Wij danken u omdat u een goed God bent die luistert.
1: Y que te contesta oración.
2: En die ook gebeden beantwoordt.
1: Dank u, Jesús.
2: Wij danken u, Heer Jezus Christus, omdat u alles voor ons bent.
1: Dank u
2: voor
1: het onze kinang.
2: Bedankt Vader dat u ons hier gebracht heeft.
1: Dank u voor het Señor, su palabra de noche.
2: Bedankt Vader dat wij naar uw woorden vanavond kunnen luisteren.
1: Dank u, Señor.
2: Wij danken u, Heer.
1: Over zijn salvation.
2: Dat u dus onze redding heeft gegeven.
1: Dan onze oración in nombre de Jesús.
2: Dus ons gebed in de naam van onze lieve Heer Jezus Christus.
1: Amen.
2: Halleluja.
1: Gloria a Dios, hermana. Nos digo pisa.
2: Wij moeten zeggen.
1: Conoce ser un buen Dios, hermana.
2: Dat wij een goede God dienen, geliefde broeders.
1: Y el Dios aquí, hermano, de Dios con que guiamos.
2: En deze God is de God die jou begeleidt.
1: El Dios que te da espacio.
2: De God die jou de spatie wil geven.
1: Para tome pon decisión.
2: Zodat u de juiste keuze kan nemen.
1: Para vida eterna, Roman.
2: Voor eeuwig leven, geliefde broeders en zusters.
1: Roman, bueno, también es vida eterna, pero solo te quiere, o te piensa así.
2: Broeders en zusters, je gaat geen eeuwig leven krijgen, omdat u dat denkt.
1: Maar también es vida eterna.
2: U gaat eeuwig leven krijgen.
1: Para aceptar Jesús.
2: Wanneer je Jezus Christus aanvaardt in jouw leven als uw eeuwige vader. Hij is degene die ons eeuwig leven kan geven. Wanneer Jezus Christus u uitnodigt, hij roept u. Hij wil graag hebben dat u begrijpt. Dat u nergens anders eeuwig leven zou kunnen krijgen. Hij is de enige God die jouw leven kan geven, fysiek en. En hij is de enige God die jou eeuwig leven kan geven.
1: Hoop
2: dat we dus dit kunnen begrijpen. Gisteren had je zelf gezien dat de Bijbel ons voor dit moet ik jou even herinneren, want morgenavond kan u dit niet missen, want het is verbonden met het thema van vanavond.
1: Sin fe,
2: zonder geloof.
1: Salvación está imposible.
2: Es jouw redding onmogelijk.
1: Miguel Ibidie.
2: Ik herhaal dit even.
1: Sin fe.
2: Zonder geloof.
1: Salvación está imposible.
2: Es jouw redding onmogelijk.
1: Es decir, Dios me sabisa.
2: Dit is het woord van God hemzelf.
1: Que me voy a comprender con un importante fe.
2: Zodat u kan begrijpen hoe belangrijk geloof is.
1: Así mañana noche voy a poder ser minder, man.
2: Dus morgenavond, broeders en zusters, kan je dus eigenlijk niet weigeren om te komen.
1: Si voy a pedir a malo, bien toch.
2: Als u ziek wordt, kom toch.
1: Dice ambulance, pasa aquí en la cabo, escucha, cabo de seguir bij hospital.
2: Zeg de ambulance, kom even hier langs, laat je even luisteren en daarna ga je weg.
1: Pues mi tinko escuche teme.
2: Want je zou deze thema moeten luisteren.
1: Het is zo'n moment important.
2: Het is van groot belang, broeders en zusters.
1: Dus je moet in plan muri.
2: En als je in staat bent om dood te gaan.
1: Postpone bon morto de nombre de Jesus,
2: Roma. Stel uw dood uit in de naam van Jezus Christus.
1: Dice la muerte, o aquí no.
2: Zeg de dood nu niet.
1: Otro día.
2: Een andere dag.
1: Lagame escuche dos y van aquí.
2: Laat ik deze twee weken dus eerst luisteren.
1: Toen ons bocorda hiera.
2: Dan kunnen we herinneren van gisteren.
1: Bijbel moest nostro man.
2: Dat de Bijbel heeft ons laten zien.
1: Que único camino.
2: Dat de enige weg.
1: Verdad.
2: De waarheid.
1: Y vida.
2: En het leven.
1: A Jesús.
2: Dat is Jezus Christus hemzelf.
1: Nou, we entenderen.
2: Nou, je hebt het niet geluisterd.
1: La que me sabe de papiamento.
2: Ik ga je dat in papiamento zeggen.
1: Bijbel dice nos.
2: De Bijbel die heeft ons gezegd.
1: San Juan 4:6.
2: Johannes hoofdstuk 14 vers 6.
1: Jesús me sabisa.
2: Jezus Christus heeft zelf gezegd.
1: A mí te camina.
2: Ik ben de weg.
1: Es verdad.
2: De waarheid.
1: Y vida.
2: En het leven. Amen.
1: Amen. Convinceme, pero ya, tú vas a estar con Daniel Abi. Romanos, no tiene otro Salvador.
2: Brother and sister, there is geen andere redder.
1: No tiene otro camino.
2: There is geen andere weg.
1: No tiene otro verdad.
2: There is geen andere waarheid.
1: Si Bonoya es verdad, que camina, Romanos.
2: Als je die weg en de waarheid niet vindt, brothers and sisters.
1: Jamás y nunca lo voy a vida.
2: Zou je nooit leven kunnen krijgen.
1: O algo simple Dios hace.
2: U ziet heel simpel dat God dat maakt.
1: E três coisas estão com mais ser humano está buscando.
2: De drie dingen dat de mensheid is aan het zoeken.
1: Tá um melhor caminho.
2: Dat is een betere weg.
1: É único verdade.
2: De enige waarheid.
1: E vida eterna.
2: En eeuwig leven.
1: Want Deus está sendo assim simpel.
2: God die maakt het zo makkelijk.
1: Que ele põe e três elementos na dingen ser dingen mesmo persona.
2: Dat hij deze drie elementen in diezelfde persoon gezet heeft.
1: Que me simia a Jesus.
2: Dus als ik Jezus Christus
1: aanvaard. Anto Jesus ayami.
2: En Jezus Christus mij vindt.
1: Romana me tem garantia.
2: Dan heb ik een garantie, broeders.
1: E caminho para cielo.
2: De weg naar hemel toe.
1: É verdade que tu guia na cielo.
2: De waarheid die naar de hemel leidt.
1: A vida eterna que me lhe ajorme a cielo, Romana.
2: En het eeuwig leven dat ik zou vinden wanneer ik in de hemel terechtkom.
1: Amen.
2: Amen.
1: Que comandos quero, man?
2: What will we do nog meer, broeders?
1: Lo que nos digo así te quiere.
2: Es de enige wat we moeten doen is geloven.
1: Aceptar Jesús.
2: Jesus Christus te aanvaarden.
1: De momento me reír anoche.
2: En u heeft zelf gisteren gezien.
1: Prácticamente Jesús es único.
2: Dat praktisch Jezus de enige is.
1: Que por guía nos na vida eterna.
2: Die ons naar eeuwig leven kan leiden.
1: Want acorda, na dado momento, vamos ter plataforma aqui.
2: Op een gegeven moment heb ik deze platform laten zien.
1: Para nos compreender.
2: Zodat wij kunnen begrijpen.
1: Que plataforma que te representa Eden.
2: Dat deze platform, dit platform, die vertegenwoordigt Eden.
1: Que men die aquí den,
2: dus hierin, broeders
1: en zusters,
2: heeft God dus geschapen.
1: Maar de Bijbel die bestaat, tanto Lucifer wordt gecreëerd in Eden.
2: Zoals de Bijbel zegt, ook Lucifer is in Eden geschapen.
1: Maar we compreenden Eden spiritual, hè, moet je zien.
2: Zodat u dus geestelijke Eden kan begrijpen.
1: Después ele cria Adam com Eva.
2: Daarna heeft hij dus Adam en Eva geschapen.
1: Dingen de mesmo Eden.
2: In hetzelfde Eden.
1: Na wordt gecreëerd separado junto com Deus.
2: Ze zijn gescheiden geschapen samen met God.
1: Sin embargo, na wordt gecreëerd com liberdade de escolher.
2: Maar toch zijn ze geschapen met de vrijheid om te kiezen.
1: Por cierto. Deus não cria nenhum ser que está automaticamente a remote control de humana.
2: God die had geen wezen willen hebben die met een remote control werkt.
1: Turende, turcergo Dios a crea, die libertad is coge.
2: Alle wezen dat God geschapen heeft de vrijheid om te kiezen.
1: Botecumi?
2: Bent u met mij?
1: Lucifer estando in cielo.
2: Jezus, Lucifer, zoal in de hemel.
1: El acudice al puesto de Jesús.
2: Heeft hij dus eigenlijk Jezus Christus
1: geloven?
2: Hij begon een strijd.
1: Finalmente, Mr. Warren, kapot voor.
2: Uiteindelijk had hij dus de hemel gezet.
1: Que bendioso por tenerle más del cielo.
2: Dus God die had hem dus niet meer in de hemel
1: gezet. El Warren, kapot voor.
2: Hij is eruit gezet.
1: Junto con él es una tercera parte de ángeles que él logra ganar.
2: Ook die een derde dus engelen, dus eigenlijk die hij dus heeft verloren.
1: También Warren, kapot voor.
2: Die werden dus eigenlijk ook eruit gezet.
1: Ora vivir.
2: Toen hij hier op waarde
1: Dios creëert Adam en Eva de parte aquí, de plataforma aquí, humana.
2: Heeft God dus Adam en Eva in dit platform
1: geschapen? Dat ding solamente un plataforma.
2: Er was alleen maar één platform.
1: Sin embargo,
2: toch,
1: por motivo que nanta tiene la libertad de escoger,
2: doordat zij de vrijheid hadden om te kiezen,
1: tanto Lucifer,
2: zowel Lucifer,
1: et un tercera parte de angelen,
2: en de een derde deel van de
1: engelen, Adam y Eva,
2: Adam en Eva,
1: escoger para traicionar a Dios, Roman.
2: Ze hebben dus eigenlijk gekozen om God te verloochenen.
1: Anto como que nanta escoger para traicionar a Dios,
2: en zodat ze dus de keuze gedaan hebben,
1: tu rewardo poner para tierra, Roman.
2: Zo werd het dus allemaal gezet op de aarde.
1: Ahora, entre tierra y cielo tiene distancia, Roman.
2: Dus tussen aarde en de hemel is er een afstand.
1: Nanga traicionar voluntad de Dios.
2: Ze hebben dus eigenlijk God verlogen.
1: Nanga die resultaat die daar akibou hoor.
2: Dus met andere
1: woorden. E plataforma que representa mundo.
2: Zijn ze op deze platform gekomen die vertegenwoordigt de wereld.
1: Camina a mi cubo tadansi.
2: Waar u persoon en mij persoon.
1: Separar voor de Dios.
2: Gescheiden van God.
1: Ahora, Roman, me sasipo te comprende.
2: Maar broeders, ik weet niet of u
1: begrijpt. E conexión ahora.
2: De connectie
1: entre cielo
2: tussen hemel
1: y tierra
2: en de wereld
1: para Jesús.
2: Es Jesús. Amen.
1: Sin Jesús bombolleta, Romanos.
0: zonder Jezus Christus kunt u daar niet terechtkomen.
1: Jezus is de trap.
0: Jezus Christus is de trap.
1: Jezus is de caminda.
0: Hij is de weg.
1: Jezus is de brug.
0: Hij is de brug.
1: Jezus is de connexion principal, Roman.
0: Hij is de rechte connectie.
1: Correct. Bamireira.
0: Dus u had het gisteren gezien.
1: Dat was de eporabisa.
0: Daarom had ik kunnen zeggen.
1: Ete caminda.
0: Hij is de weg.
1: Ete verdad.
0: Hij is de waarheid.
1: Ete vida.
0: En hij is het leven.
1: Roman, akibana nos turta nasce.
0: Dus mijn geliefde broeders en zusters, hier zijn we allemaal geboren.
1: Akibana moet het dus reconocimento.
0: Hier hebben we dus eigenlijk de kennis.
1: Wat het trabalho.
0: We hebben het werk.
1: Sen.
0: We hebben geld.
1: Kas.
0: We hebben huis.
1: Auto.
0: We hebben auto.
1: Kasa.
0: We hebben dus
1: turco. Akibana.
0: Alles aan deze kant hebben we.
1: En toen nog kosten goed malu.
0: En geen dingen die slecht zijn.
1: Kosten goed bom.
0: Dingen die goed zijn.
1: Pero bota de un condición perdí.
0: Maar u zit in de
1: verloren. Ayaban met die salvação.
0: Daar is de plek van redding.
1: Ando si bonuse caminda.
0: En als u de weg niet gebruikt.
1: Of een brug.
0: Als u de brug niet
1: of
0: gebruikt.
1: Of een trapi.
0: Als u de trap
1: niet gebruikt. Die
0: contact heeft met de hemel.
1: Roman, bobo tende de vida eterna.
0: Dan zou ik dus horen van eeuwig leven.
1: Bobo hasta cante.
0: Je kan het ook zingen.
1: Bobo sonha con ele.
0: Je kan erover dromen.
1: Pero llega tot otro encuentro, Roman.
0: Maar daarom te komen dus iets anders.
1: Dat is de un caminda ding.
0: Want er is maar één weg.
1: En de caminda llama Jesús.
0: En deze weg heet. Jezus Christus.
1: Ik heb iemand die jama Jesus, Roman.
0: Deze weg die heet Jezus Christus.
1: Amen.
0: Amen.
1: In Engels dan zeggen ze Jesus Street.
0: In Engels zeggen ze Jesus Christ.
1: Hey, na street, street, yeah. Calle.
0: Jesus Street.
1: Na Spanje dan zeggen ze Calle Jesus. Calle Jesus.
0: En in Spanje ze zeggen Calle de Jesus.
1: Dat is. Na Chinees dan zeggen ze Tanjawas, hoor. En
0: dat
1: is je broeder.
0: En dat is Changwanga.
1: Aha. Amen.
0: Dat betekent dat Jezus de enige connectie is.
1: Broeders
0: en zusters, zittende waar je bent.
1: Si botin interesse pa baixelo.
0: Als u de belangstelling hebt om naar de hemel
1: te gaan.
0: Er is maar één weg.
1: Er is
0: een gezegd dat je zegt.
1: Tur camina te iba Roma.
0: Elke weg, alle weg die leidt naar Rome toe.
1: Dat discussiëren
0: we niet.
1: Zij ta Roma.
0: Dat is Rome.
1: Cielo ta unting.
0: Maar aan de hemel is één weg.
1: Si bonoye, bonoye camino naar Roma.
0: Als u dat niet vindt, dan heeft u de weg, kunnen de weg niet vinden.
1: Amen.
0: Amen.
1: Jezus kipa bonye.
0: Jezus Christus die wil hebben dat je komt.
1: Dat betekent kipa bokom bronde.
0: Hij wil graag hebben dat je komt.
1: Betekent dat er
0: daarom zegt hij, heeft hij jou hier gebracht.
1: Dus kom brede kopen, nooit een dikke kalor.
0: Ik begrijp dat vanavond een beetje warm is. Maar laat dit je gedachten
1: zijn. Dat
0: beetje warm is, is om te weten dat je leeft.
1: De dood die het zweet.
0: Si bota
1: soda, bota bota bibu,
0: dat je transpireert is omdat je leeft.
1: Bij
0: blijf met ons bij.
1: Die un proceso espiritual sumamente interessante.
0: Er is een geestelijke proces behoorlijk belangrijk.
1: Dat ik dit met u
0: wil delen.
1: Na primer lugar.
0: Op de eerste plaats,
1: Botingu tende.
0: U behoort te luisteren.
1: Si bono tende,
0: als u niet luistert,
1: nunca
0: zou u nooit kunnen geloven.
1: Queremento,
0: geloven.
1: Dat bin door die tende.
0: Begint bij het horen.
1: Wat de palabra fe,
0: dat woord geloof.
1: Dat bin door die tende.
0: Die komt door luisteren.
1: Ando tende e palabra di Dios. En amen.
0: Luisteren naar het woord van God.
1: Als je
0: niet luistert, dan wordt het moeilijk om te geloven. En als ik niet kan geloven, dan wordt het nog moeilijker om te vertrouwen. Waarom kan ik vertrouwen? Omdat ik geloof. En waarom geloof ik? Omdat ik gehoord heb of omdat ik luister. Als ik nu kan vertrouwen, dan kan ik een relatie toestaan met God. Relatie met God die begint op de vierde plaats. Je moet de mogelijkheid hebben om te luisteren.
1: Pakere,
0: om te geloven.
1: Pa confia,
0: om te vertrouwen.
1: Anto, Dios.
0: En dan kunt u een relatie hebben met God.
1: En die confia, Dios, niet te klappen, tende Dios.
0: De mens die wil God vertrouwen zonder hem te luisteren.
1: Roma, met de garantie dat die persoon die botte kasako nee.
0: Broeders en zusters, ik garandeer je dat die persoon dat je ermee getrouwd bent.
1: Nog ganja met de gewoon papasjes naar die passato potter kun je dus die drinken klantje kassa en bijzien
0: niet. Zeg mij dat niet dat je dus haar zo ontmoet, heb je dus haar de hand zo genomen en ging je dus eigenlijk naar de
1: buurt. Is maar, papa, droom je bij deze persoon niet.
2: om bij die persoon, naast die persoon te slapen,
0: baba,
2: te kwijlen,
0: ronka,
2: snurken,
0: bemiste te confieren.
2: Je zou die persoon moeten vertrouwen.
0: Sino te lantabo te droom in te bisab.
2: Anders moet je dus wakker naast haar liggen.
0: Dat is er niet wauw.
2: Dan sluit ik mijn ogen niet.
0: Dat is waar je wauw abrier, man.
2: Ik blijf met de ogen wakker. Ik vertrouw niet.
0: Er is niet dat droom hier, man. Perderiba.
2: Maar als ik dus kan slapen, dus eigenlijk en verslapen.
0: Dan moet je met de persoon.
2: Omdat ik deze persoon vertrouw.
0: Oh, persona, irmão, nunca pensar seu pensamento.
2: Dus deze persoon, broeders en zusters, je zou nooit haar gedachten kunnen weten. Laten we hopen dat wanneer je je ogen sluit,
0: Deus, papai, com ele, seu coração, irmão.
2: Dat God dus eigenlijk met haar kan spreken door haar hart.
0: Oh, die komen te confie, Deus, assim, né?
2: Maar waarom kunt u God niet zo vertrouwen?
0: Mas, Deus, in, dat is bom,
2: want God die doet geen verkeerde dingen.
0: Dat moet ik confie in, né?
2: Je gelooft toch een mens?
0: Maar ons probleem is dat, irmão. Nos problemas hoje via tá?
2: Mas nosso problema é essa merda queren.
0: Que nós está confiando?
2: That way means to vertrouw.
0: E nós está confiando Deus.
2: And we vertrouw God niet.
0: O Deus de natureza não por assim male, não por.
2: A God van natuur die kan geen kwade dingen. Dus
0: Anto, Anto ende?
2: And the mens.
0: De natureza um fosse bom.
2: Van natuur kan die mens geen goede
0: dingen. E não por.
2: Kan ele niet.
0: E tem que sim, ja.
2: Je behoort dat te leren.
0: Bori para.
2: Heb je dat niet in de gaten?
0: E moet je dois sair.
2: Dat kind die kan 2 jaar hebben.
0: Maar dat is malus in bossi.
2: Maar dit doet de verkeerde dingen. Zonder dat
0: ze haar dat hem geleerd professioneel roman.
2: En die doet het ook professioneel.
0: De boluche que je uit apaar sin así bon.
2: En je leren aan deze kind is om dat goede te doen.
0: Que lo que nos me se comporta de noche.
2: Wat wij vanavond moeten begrijpen.
0: Que nos tiene un trayectoria romana.
2: Dat wij een traject dus eigenlijk hebben.
0: Mi tengo tende Dios.
2: Dat wij naar God moeten luisteren.
0: Mi quiere de je.
2: Om in hem te geloven.
0: Mi tengo quiere Dios para mi confie.
2: Ik moet God geloven om hem te vertrouwen.
0: Mi tengo confie para mi relacionar con él.
2: Ik moet hem vertrouwen om een relatie met hem te hebben.
0: Adoro mi te relacionar con Dios.
2: En wanneer ik een relatie met hem
0: geboren. Adoro mi pues sin estima Dios.
2: Dan kan ik God leren lief hebben.
0: En toen pas zo met de stima Dios hoor.
2: Doordat ik God lief heb.
0: Mi te obedece.
2: Dan gehoorzaam ik hem.
0: Que me sinisse me de problema romana para obedecer a Deus.
2: Deus, se eu problema é para o God te gehoorzaam.
0: Dat canal arriba me tem que buscar assunto. Dat canal, canal me tem que buscar ele.
2: Dat is in de canal dat Jesus Christus zou moeten gaan zoeken.
0: Que me importa para sua bonde clapa tende.
2: Is doordat ik dus eigenlijk niet bereid ben om te luisteren.
0: Bonde clapa quere.
2: Ook niet bereid om te geloven.
0: Bonde clapa confia.
2: Ook niet bereid ben om te vertrouwen.
0: Bonde clapa relacionar.
2: En ook niet bereid ben om te relativeren.
0: Menos sima Dios.
2: En ook hem niet. Daarom heeft hij problemen om God te gehoorzamen. Weet u hoe de overheid ons leert om te gehoorzamen?
0: Multa.
2: Met de boete.
0: Si bonta obedece mi,
2: als u mij niet gehoorzaamt, dan moet je een boete betalen.
0: Maar Dios un Dios de amor, amen.
2: Maar God is een God van liefde.
0: Dios está fuera de un ende.
2: God die dwingt niemand.
0: En obligado tampoco.
2: Hij dwingt u je niet.
0: Tapesei.
2: Daarom.
0: Tapas algo bia que ende da sinti que tem que obedecer Deus.
2: Dan lijkt het dat de mens dus God niet zou moeten gehoorzamen.
0: Irmã, bendición a ti estando escoe para obedecer Deus. Amen.
2: Geliefde broeders en zusters, gezegend zijn degene die besloten hebben om God te gehoorzamen.
0: Irmã, Deus está bom.
2: God is goed, broeders en zusters. Amen.
0: Irmã, na casa, irmã.
2: Wanneer je dus ochtend wakker wordt.
0: Anto kubo saliba voor.
2: En als je naar buiten ging.
0: Boy, een flat tire.
2: En je hebt een lekker band.
0: Irmã, algo bia.
2: Soms word je boos.
0: Pero papi de Deus debo tu oração.
2: Maar je hebt God in jouw gebeden
0: gedaan. Senhor, spare minha vida.
2: God behoed mijn leven.
0: Het enige God Deus pode ser orei.
2: Is de enige ding dat God
0: kan doen. Ta pau tire dan, Romano, vou de visa.
2: Om jou een lekker band te geven.
0: Die kon.
2: Waarom?
0: Você sei dat põe como tá cai para trás de acidente que tá guardado, Romano.
2: Omdat dit dus eigenlijk helpt dat je dus achterblijft van de ongeluk die op jou wacht.
0: Pois o pami que auto dá não tinha chega pareu.
2: Want als de ongeluk zou kunnen, moet het dus allemaal gelijk gebeuren.
0: Toen kom ik aan, maar ga je traag, ik kom pas erbij, permisa.
2: Maar doordat ik wat laat dus eigenlijk ben,
0: Dios is dat zo, man. Maar als ik maar raap, je kunt je erbij.
2: Als ik boos ben geworden, omdat ik een lekker band heb gekregen.
0: Maar Dios, na final, dat we bij samen despezen, die wordt ook altijd een moment, wat ik raap, ja, maar inta.
2: God zou je zeggen, broeder, herinner je niet toen je boos werd, omdat je lekker
0: band kreeg? Was je bij een
2: omdat je lekker band kreeg?
0: Dan moet je wat hebben moeren.
2: Je ging bijna de dood in.
0: Amig, gewoon een traag. Ik kom maar traag. Laat een accident. Een auto was erbij. Dat was een vriend. Bon
2: ik heb het vertraagd dat die ongeluk dus eigenlijk eerst had moeten gebeuren.
0: Pero, maar confiami.
2: omdat je mij vertrouwd hebt.
1: Amen.
2: Amen.
1: Maar dat is het wat God heeft ons comprender.
2: Broeders en zusters, dat is datgene dat God wil
1: hebben. Dat wij begrijpen.
2: Wij hadden vanaf gisteren kunnen zien
1: Romana dat Jezus Christus... Solution. Jezus is de enige communicatie die we hebben hier.
2: Dat Jezus Christus onze oplossing is. Hij is de enige die deze twee met elkaar kan verbinden.
1: Deuteronomie 30.
2: Vanuit het boek gaat Deuteronomie...
1: Testament bij jou, ons erbij. Testament bij jou, Deuteronomie 30.
2: Deuteronomie hoofdstuk...
1: Het is de vijfde boek van de Bijbel.
2: Dat is de vijfde boek van de Bijbel.
1: Deuteronomie, kapitel 30, ons erbij.
2: Deuteronomie hoofdstuk 30, daar gaan we.
1: Se potete mo Bijbel, mi invitavo a accompagnarmi in Deuteronomie, kapitel 30... Nos vemos en versículo 15, 17.
2: Daar gaan we dus eigenlijk lezen. Deuteronomie hoofdstuk 30, vers 15 tot en met 17.
1: Aha. Oké. Okay. Mira, ¿qué palabra Dios te dice así, Awe? Mira, Awe me ha ponido delante vida y prosperidad, morto y adversidad. Dor comita ordenado Awe, 16. Pastima, Señor, por Dios. Pacana de su camino nan, pa guarda su mandamiento nan, su estatuto nan, y su juicio nan, pa bo viva y multiplica. Pa Señor bo Dios bendicionabu, na etera como tabai drenta, pa poderá dije, yechete, mas si bo corazón desvía, y bo nota obedecer, pero ta guarda galá, for de e camina, y ta adora otro Dios nan, e te sirvi nan, gestueve, mi te llama cielo e terra como testigo contra vosso Awe, que me apone vida e morto vosso dilante, e bendición e e maldición, escoge vida, pensei, escoge vida, pa bo viva, abo e bo descendiente nan. Palabra de Deus, irmão. Não, não, nada capté.
2: Amen.
1: Que meu irmão, Deuteronomie 15, 17 e 19.
2: Broeders en zusters, wij lezen vanuit het boek Deuteronomie hoofdstuk 30, vers 15 tot en met 19.
1: Deus me pone dois caminhos por delante.
2: God heeft gezegd, ik heb twee wegen voor u gezet.
1: Adversidad.
2: De
1: adversidad.
2: Adversiteit.
1: Y prosperidad.
2: En toe, voorspoed.
1: Bendición.
2: Zegen.
1: Y maldición.
2: En vloek.
1: Oké, okay. Romana, Dios es un que pone camino en ons delante.
2: Mijn geliefde broeders en zussen, God is datgene die de wegen voor ons zet.
1: Oh, die kom.
2: Waarom?
1: Pastor,
2: waarom
1: is de libertad pas kooi?
2: Omdat wij de vrijheid hebben om te kiezen.
1: Dios is de forzabo de camino bon.
2: God, die
1: en dwing, forzabo.
2: Dwing je niet in de goede weg.
1: Pastor, in saco te zitten lo que boqueas.
2: Want hij weet dat datgene is dat wat je wil.
1: En te puxabo de camino malo.
2: Hij duw je ook niet in de slechte weg.
1: Pa bon considero Dios abusador.
2: Zodat je dus hem niet vergelijkt als een slechte God.
1: Et pone nam bodilanti.
2: Hij zet deze wegen voor u.
1: Et bisabo atabita pone tutos bodilanti.
2: En dan zegt hij dus jou, ik zeg beide wegen dus eigenlijk voor u.
1: Per como Dios sabe que sabes coe vida.
2: Maar doordat God u zegt, kies voor het leven.
1: Dat logico, Romana.
2: En dat is logisch.
1: Romana, een criminal die más grande que viva.
2: Broeder, dat is een grote crimineel die wil leven.
1: Enige die dispuesto pa cometer suicidio te engane viva.
2: De persoon die de beslissing neemt om zelfmoord te plegen, hij wil graag leven. Maar hij kan een manier niet vinden om te leven.
1: Su conciencia te canse.
2: Zijn geweten die laat hem in de steek.
1: Su conciencia de yin yin die maldad.
2: In zijn geweten zitten heel veel slechte dingen.
1: Entonces, saque

0: het zal binnen, broeders en zusters.
1: Él ha pedido su idea.
0: Dat wordt zijn gedachten.
1: Dus, hermanos, mensen comprenden lo que Dios está pensándonos.
0: Daarom moeten wij begrijpen datgene wat God ons zegt.
1: Que pero Dios pone dos tan y bodilanti.
0: Dus wanneer God deze twee wegen voor u zet,
1: este consejo,
0: geef je advies.
1: Escoge vida.
0: Kies voor het leven.
1: Hermanos, wat dat zegt de mayoría de nos.
0: Broeders en zussen, weet u dat de meeste van ons,
1: de cada 10 personas,
0: van elke 10 persoon,
1: 9 está escogiendo muerto todo día,
0: 9 dus elke dag weer opnieuw die kies voor de dood.
1: Não te escolhe vida.
0: Se quiser não for,
1: não te escolhe no morto.
0: Se quiser for de dood,
1: pero não que viva.
0: Mas se ele leven.
1: Deus te sabe escolher vida.
0: God is zeg je om voor het leven te kiezen.
1: Pero me te escolhe morto.
0: Maar ik kies voor de dood.
1: Pero me que viva.
0: Maar ik wil leven.
1: Dit is het probleem humano.
0: En dat is de menselijk probleem.
1: Irma, aqui banda só tem vida.
0: Broeders en zusters, hier alleen aan deze kant is er leven.
1: Amen.
0: Amen.
1: Akibanda so bom esse comporte. Akibanda so tem vida.
0: Het is alleen maar aan deze kant dat er leven is.
1: Wow, zit op een bocana. Akibanda ruman.
0: En aan deze kant, mijn geliefde broeder.
1: No tem vida. Escucha bom.
0: Is er hier geen leven.
1: Akibanda tem existência, ruman.
0: De essentie.
1: Para ganhar vida, você precisa entrar em contato com a vida. Quem dá vida a Jesus?
0: Om leven te krijgen, moet je dus in contact met Jesus Christus in te nemen.
1: Se você quer viva,
0: als u wil leven,
1: você tem que entrar em contato com Jesus.
0: Moet in contact zien te komen met Jesus Christus.
1: E eu penso, não que abandone essa aqui, não que abandone a plataforma aqui.
0: En er zijn velen die deze dit platform niet willen, dus eigenlijk daarvan weggaan, verlaten.
1: Nos que church aqui, não.
0: Wij willen dus eigenlijk hier.
1: Nos que fiesta aqui, não.
0: Genieten en te

0: engañoso.
1: Jesus Christ dice, eres un weg de nida juiste es.
0: Y su mano, rompiendo esta tierra caminde.
1: And I say, velen en deze weg
0: de nida. O sea, ¿qué es el problema de ser humano?
1: Weet je wat het probleem is van de mensheid?
0: Si un endia su co,
1: als de mens iets doet,
0: doet het ser humano.
1: Dan doet het iedereen.
0: Nu en in de puntra.
1: Ze vragen het dus eigenlijk niet.
0: Die komt dan te zeggen.
1: Waarom dit gedaan wordt?
0: Wat ik hoor die telefoon naar bureau man.
1: Wat herinnert je nog steeds toen de smartphone gekomen zijn?
0: Abi unko grande sticker man, die vergüenza kan ik niet man. Kom maar chagrin die mee. Toen kwam er largo largo.
1: Toen kwam er zo'n grote ding dat je de schaamte had om ermee te wandelen.
0: Toen dat je koei man.
1: Iedereen die had het broeders zus.
0: Wat zo'n bokana is toen niet draaien. Wat ik hoor is niet draaien. Nu in de bokana kunnen.
1: Omdat je dus eigenlijk met die ene die draait dat je dus eigenlijk.
0: Deze ben abi unko als je net chiquito man.
1: Toen kwam ze dus.
0: Si, hallo. Aha, wat ik hier.
1: Toen kwamen ze dus eigenlijk met een kleine ding van ja, hallo, ayo, zo'n klein ding.
0: Dus ben je een man in mediano.
1: Toen kwamen ze dus eigenlijk in een middelmatige.
0: Roman, moet je praten over wat je een dat je grandi trobe?
1: Broeders, zie je niet dat ze dus nog steeds nu op dit moment een grote weer hebben dus ontwikkeld?
0: Nunca nos supone es un correcto.
1: We kunnen dus nooit een correcte krijgen.
0: Aquí da purba.
1: Ze blijven purba, proberen.
0: Roman, e vida no.
1: Broeders en zussen, het leven, hè?
0: Cada dia,
1: elke dag weer opnieuw.
0: Wordt mas bio, Roman, coaiera.
1: Wordt het dus eigenlijk ouder dan de dag daarvoor?
0: Que me ouder, Roman, wordt mas jong como jong.
1: Dus broeders en zussen, ben ik dus jonger dan morgen?
0: Manhan,
1: morgen,
0: wordt mas bio coaue.
1: Zou je dus ouder zijn dan vandaag? Amen.
0: Ouder, wat die Bijbel die bestekino?
1: Dus kijk wat de Bijbel dus nu zegt.
0: Maar waarom, broeder, man, wordt die poder pas coaue, claro?
1: Zodat je, kijk wat de Bijbel zegt, je hebt de kennis om te kiezen.
0: Pero mai peligro tá.
1: Mas broeders en zussen, het gevaar is.
0: Timbia botas coe un bocht, Roman.
1: Dat er meestal dat je één bocht.
0: Un bocht botas bira, Robets.
1: Dat je één bocht is naar links.
0: Is separeu.
1: En dan is het samen optillen. En begraven.
0: Babai.
1: Dan ben je weg.
0: Te coe Deus que para nos compreender, Roman.
1: Dat is datgene wat God wil hebben dat wij begrijpen.
0: O die ente te pensa.
1: Er zijn mensen die denken.
0: Kunante inteligente. Inteligente.
1: Dat ze intelligent zijn.
0: Kunanta op intellectual.
1: Dat ze heel intellectueel zijn.
0: De manier waarop ik die ambitie, que sorpresa.
1: Net als een man die heeft gezegd, ik wil geen verrassing.
0: El paese que la muerte, digo la muerte, metí algo tipo un trabo.
1: Hij ging naar de dood en hij zei, de dood, ik heb je vlak
0: gezegd. Digo la muerte, wat que te pasa aquí.
1: Hij heeft de dood gezegd, kijk wat er gebeurt.
0: Me gusta sorpresa.
1: Ik hou niet van verrassing.
0: Pero... Maar
1: ik wil graag een afspraak met u maken. Wanneer u dus komt, laat me van tevoren weten.
0: La muerte no es problema.
1: De dood die zei, het is geen probleem.
0: Unde moet ik terminar finalmente.
1: Waar wil u dus uiteindelijk eindigen?
0: Ik heb bon klaar, toen het bij Shell, met mijn Shell.
1: Even gezegd, iedereen die gaat naar de hemel, zal daar ook gaan.
0: Zal fácil.
1: Ik zeg, makkelijk.
0: Algun te bij Vierno.
1: Er zijn sommigen die naar de hel gaan.
0: En algun te bij Shell.
1: En er zijn enkele die naar de hemel gaan.
0: Fácil.
1: Makkelijk.
0: Om
1: je leven dus eigenlijk meer met vrede. Kan ik dus eigenlijk beloven dat wij dus beide zullen gaan kijken naar de hemel? Naar de hemel en de ene naar de.
0: Qual que vai por mim?
1: Welke weer eerst in de hel?
0: Ik wil moeten niet ik ben de fiar, ik ben wat in fiar op.
1: Heeft gezegd dus eigenlijk, ik heb hoor, veel gehoord van de hel.
0: Man, je maakt je niet bang.
1: De dood is hij kom.
0: Na baie uma liga, na fera loura, bom, bachata da bate. Ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping. Uma liga tem, mira que erco des, mira que tem tanto ele trabalho, bravo, tem?
1: Vanaf het moment dus eigenlijk dat hij dus direct in de eigenlijk naam, toen hoorde hij dus eigenlijk bachata,
0: wow.
1: Bachata.
0: Mirki.
1: Heerlijk zeg.
0: Hende moeie, miraki, en die, wauw.
1: Vrouwen hier, vrouwen daar, ze zei, wauw.
0: En die alcohol te koren, miraki, en die diablo met de keta. La muerte, met de keta.
1: Nou, hij had alcohol gezien, hij zei aan de duivel, ik wil hier blijven.
0: La muerte, bonge wakselu.
1: De dood heeft ook gezegd, weet
0: je dat ik kort, ik kort hem niet te boosken. Ja, ik heb die bieda, broeder.
1: Nee, dit is datgene wat ik al langer aan
0: het zoeken was. La muerte de paustice, bang wak selu, bang wak.
1: De dood heeft ook gezegd, weet je wat, voor het recht, laten we dus eigenlijk naar de hemel gaan.
0: Roman, na kom je zeggen, ik heb mijn selu, maar dat bloed wak. Homo, niet op je bek. Ik ben bek, laat ik dat bij selu, Roman. Forstra.
1: Ze begonnen te lopen, dus eigenlijk richting hemel, maar hij bleef dus achter hem kijken, dus eigenlijk naar de weg. Toen hij dus in de hemel kwam.
0: Suave.
1: Was het heel rustig.
0: Een paz.
1: Dat is een vrede.
0: kaas die Dios.
1: Het huis van God.
0: Engelen te boelen. Ja,
1: engelen dus eigenlijk die vliegen heen en weer.
0: De muerte.
1: Dat hij de dood.
0: Kijk ook iets van.
1: Wat is hier?
0: Kijk ook iets.
1: Wat is hier?
0: Bang serieus. Ik kijk iets heel verhaal.
1: Is dit hier?
0: Maar natuurlijk moet je dan.
1: Wat zijn dat voor?
0: Agar je moet eruit, maar je bestie.
1: Nee, nee, nee.
0: De zend, ja, kijk, dat is Dios.
1: Je zijn iedereen aangekleed.
0: Nee, nee, nee. Wat is klaar? Dat is die bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Die rijden aan de boel, maar dat is een bam, bam, bam, je bouw.
1: Ja, die vliegen, die zijn er voorbij. Man,
0: joh, ik deed bocht. Ik ben even bijpas, dat bocht, bijpas, bijpas. Maar lor, ik denk dat ding. Un ambiente, ¿qué pasa con la música? ¿Qué pasa con más que tiene que más caliente? Digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué
1: pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
0: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué
1: pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué In de hel wil hij zijn, maar het was stil. En hij zei, dus, ik ben hier bij de verkeerde plek gekomen. Dus eigenlijk, want vroeger was het anders.
0: Correcto. Ik moet de muerte waren, waren, waren. Nog een beetje geweest, toch?
1: Hij zei, ja, we zijn bij de verkeerde plek gekomen. Dus eigenlijk.
0: La muerte, ik denk, no.
1: De dood zei, nee.
0: Het is niet. Ja, maar ze hebben dat je in een mee. Bist in een bikini. Dat kan niet. Met een namelijkje bij.
1: En even gezegd, dus eigenlijk, herinner dat vroeger toen we dus eigenlijk hier kwamen. Waren dus eigenlijk een paar dames daar met bikini aan.
0: Hambo. Het is muziek.
1: Met muziek en van alles.
0: La muerte, ik denk, ah, oké, we comprende.
1: Aan de dood zei hij, oh, nu heb ik dat
0: begrepen. Bia pastor uma bini, no?
1: Aan de vorige keer toen hij hier kwam.
0: Dat hij propaganda nang gunan tapas.
1: Dat was de reclame die ze deed.
0: Esta guitarra real hell.
1: Dit is de werkelijke hel.
0: Waak pa bunda tras die propaganda, wat ene?
1: Broeder en zuster, kijk uit dat je dus niet achter de reclame bent. Pasomre
0: propaganda in ta realidad.
1: Want die reclame die zijn niet de werkelijkheid.
0: Tapabo cumpra. Tapabo bini.
1: Het is om jou dus eigenlijk een bedrog te krijgen. Omdat
0: Dios
1: je komt.
0: De real thing. Mesora, Roman.
1: Amen. God die laat je de werkelijkheid zien. En u zou moeten dus eigenlijk beslissen datgene wat
0: je kiest.
1: Als je niet de beslissing neemt voor eeuwig leven.
0: Roman, wat je decision voor moord eterna door de keda.
1: Amen. Dan heb je dus de beslissing genomen voor eeuwig dood.
0: Aqui banda, no importa aquí como hasi.
1: Aan deze kant, dat doet er niet toe wat je doet.
0: No importa lo que vos logra.
1: Het is een doet er niet toe wat
0: je doet. Aqui banda da temporal.
1: Alles wat hier is, is tijdig.
0: Aqui banda te vida eterna.
1: Daar is het eeuwig leven.
0: Je moet te klappen ons.
1: Moet ik heel duidelijk voor ons
0: zijn. Moet die libertad escoge.
1: Je hebt de vrijheid om te kiezen.
0: Pero por lo menos Dios que yo daba.
1: Maar God, die zou je dus graag hierin helpen.
0: Problema dat hoopie. Hoopie persona que bin aqui banda.
1: Velen die hier zijn gekomen.
0: Nabi aqui banda.
1: Ze zijn hier gekomen.
0: Jesus atresenang.
1: Jezus Christus die heeft
0: hier gekomen. Esfuerzo.
1: Ja, met moeite.
0: Atresenang aqui banda.
1: Heeft Jezus Christus hem hier gebracht.
0: Na comprende.
1: Ze hebben begrepen.
0: Kunanta ne banda kamina Dios que pananta.
1: Dat ze aan de kant zijn waar God had willen hebben dat ze zijn.
0: Redoem op manier of otro algún bij back, Roman.
1: Nee, op de een of andere manier zijn mensen anderen die teruggaan.
0: So aqui banda não pode ser com nangu nang kias.
1: Want daar is niet datgene wat ze graag willen doen.
0: Roman, aqui banda tapa hendigo converti, amen.
1: En daar is het voor mensen die bekeerd zijn.
0: Tapa hendigo sinceramente que wordo transformar.
1: Dat zijn voor mensen die werkelijk getransformeerd zijn.
0: Also aqui banda.
1: Want daar.
0: Bono po bibi bide kwa tibiba aqui banda.
1: Kan je dus niet het leven leiden dat je hier leidt.
0: E bide tja aqui banda.
1: Het leven dat je hier leidt.
0: Nota pas aqui banda, Roman.
1: Dat past niet daar.
0: Tu bota ganhando bobes.
1: Dan ben je zelf dus eigenlijk voor.
0: Also, Ivana mesora bota compreender humana com mitingo by back.
1: Want daar dus eigenlijk laat je zien dat je terug wil gaan.
0: Roman, denk aan de Dios.
1: Broeders en zusters, in het huis van God.
0: Dat Dios su voluntad sota conta. Amen.
1: Het is alleen maar de wil van God die telt.
0: Nibo smak.
1: Niet uw smak.
0: Nibo idee nang.
1: Niet uw idee.
0: Nibo concepto nang.
1: Niet uw concept.
0: Bo opinion.
1: Niet uw
0: Nanta conta aqui nang.
1: Die tellen dus alleen maar.
0: Aya banda.
1: Daar
0: is solamente de Dios.
1: En het is alleen maar de gedachte van God. Amen.
0: Dat is een hoop Dios dat logra je banan.
1: Daarom brengt God hem deze kant op.
0: Finalmente, diabel te para ayanan pistan.
1: En uiteindelijk, dan staat de duivel daar, dus eigenlijk.
0: Hey, broer, wat is dit? Maar algún in anta bira lombo pa Dios, broma.
1: Er zijn enige die de rug keert voor God, broer.
0: Broma, ese secreto está en un momento que masco y babay ayabanda.
1: Broeder en zuster, het geheim is dat wanneer ik de beslissing
0: heb om naar Jesus te gaan. Yutami llega aquí banda.
1: En dat Jezus Christus mij geholpen heeft om daar te komen.
0: Broma, laga el lugar que detrás de bolomba. Broeder en zuster, amen.
1: Laat die plaats achter je rug blijven.
0: Queda enfocar iba Jesús.
1: Blijf focussen op Jezus Christus.
0: Papia kuné.
1: Praat met hem. Praat met hem.
0: Babo banda.
1: En laat datgene dat achter is jou achter staan.
0: Esta parte de consciência, verdad?
1: En dat is deel van je gedachten.
0: Pero costa novo com Jesús do nabo.
1: Maar dat goedegene dat Jezus
0: Christus jou ocupa que costa novo.
1: Dan blijf je bezig met de nieuwe dingen.
0: Con el tiempo para acorde con ambio.
1: Dan heb je geen gedachten meer voor de
0: oude. Sinan aquí banda mes.
1: Wat zei je?
0: Si costan aquí banda.
1: Als de dingen dus van deze kant.
0: Começamos a molestar a cabeça.
1: Jouw gedachten dus
0: eigenlijk. No bira lomba, no bira queda conservar que la gran que detrás de bolomba.
1: Blijf focussen dus eigenlijk en laat die dingen dus achter jou
0: rechts. Estamos nega dingen dus cruz delante e mundo atrás.
1: Zoals dat lied zegt, dat kruis voor jou en de dingen dus
0: eigenlijk. No momento que bira assim aqui, aqui banda.
1: Op het moment dat je dus eigenlijk deze kant zo doet.
0: Es eso diablo que vos haces, irmão. Diz bira, quanta vai, pero diz.
1: Alleen maar jouw hoofd.
0: Maar ik kan het die oude dat rijbanden nog meteen duwen. Je bent zijn op de mooie.
1: Dat gezicht dat de duivel dus eigenlijk laat zien, dan zou je zeggen: oh, wat de arme, ik wil terug naar hem gaan.
0: Hoop ik het zien dat zie ik niet.
1: Zijn vele christenen.
0: Maar in het moment dat je het zien,
1: broeder en zuster, het moment dat je dus het gevoel hebt,
0: op moment ik een attractie en pensamenten ben,
1: dat de gedachten dus eigenlijk die komen dus eigenlijk weer naar voren.
0: Jezus, je dame.
1: Dat zou je dus eigenlijk moeten zeggen. Jezus Christus, help mij.
0: Jezus, met die kana die bij je banden.
1: Jezus Christus, ik wil graag die kant weer.
0: Pero je dame bij mij nabij.
1: Maar help mij om die kant niet
0: te gaan. Tenei bij mij nabij.
1: Houd mij dat ik hier blijf.
0: Misago cerca boa tá aqui tem vida.
1: Ik weet dat het hier leven is.
0: Senhor, tenei.
1: De Heer, houd mij hier.
0: Irmão, Jesus está te debo.
1: Jezus Christus, die zou je houden, broeders.
0: En publica boqueda.
1: Want hij kan je niet dwingen.
0: Pero si vou pedir.
1: Maar als je hem vraagt.
0: Is dat tenei.
1: Dat zou je dus eigenlijk jouw
0: Bocana
1: hier
0: houden. Pica.
1: Jouw wil is geen zonde.
0: Trariba djepo, niet dat je jouw resia te bira pica.
1: Om erop te werken en in actie te brengen, dan wordt het wel een zonde.
0: Dios conoce nuestra pensamalur, man.
1: God kent onze gedachten.
0: Daarom
1: heeft hij dus ons geroepen.
0: Ben jou de nostru, man.
1: Om ons te helpen, broeders.
0: Dus hoe moet je kost bon?
1: Zodat u dus eigenlijk met de goede dingen
0: zou blijven. Maar tiki tiki wat kosten malo, amen.
1: En beetje bij beetje vergeet je de verkeerde dingen.
0: Paquito mal costumbre.
1: Om een slechte gewoonte van jou af te nemen.
0: Betingo aplica un bon costumbre.
1: Moet je dus eigenlijk een goede gewoonte dus eigenlijk zien te doen.
0: Si bon que pensaría preto.
1: Als je niet op de zwarte wil denken.
0: Pensaría blanco.
1: Blijf op de witte denken.
0: Maar je kan niet
1: weerhouden om te denken.
0: Dus stuurt het pensar, man.
1: Wij denken allemaal.
0: Dori por los po comprender, man.
1: Maar om te begrijpen, broeders en
0: zusters,
1: dat wat God ons zegt,
0: importante,
1: het is belangrijk, broeders en zusters, moeten wij het zien te realiseren,
0: voluntad libre,
1: doordat wij dus een vrije keuze vandaag hebben, dan wij dus behoort te weten om de keuze
0: pastor, van God. Peliga.
1: Wat wij hebben gevaar, broeders en zusters.
0: Die kom,
1: waarom?
0: Was zo een fout potassie, Roman.
1: Want wij maken dus alleen maar één fout.
0: Quanto in het boeiter met een fout dan asie.
1: Hoeveel mensen zijn vandaag onder de grond begraven omdat ze één fout hebben gedaan?
0: Lota wat dat diferente zien en papa con Dios.
1: Het was zo anders zijn als deze mensen allemaal met God gesproken hebben.
0: Roman, Robbie, nos un que atender con Dios.
1: Broeders en zussen, vele malen dus eigenlijk willen we dus helemaal met God niet bemoeien.
0: Pa Dios, tu bist amigos con no que tiene.
1: Doordat God dus eigenlijk, God ons niet te zeggen datgene wat wij niet willen horen.
0: Roman, die mian. Bonketende koi.
1: Soms wil ik dat niet horen, broeders.
0: Maar het is ook wat ik sasi.
1: Maar dat is datgene wat je behoort te horen.
0: Dios te trago informatie. Dios te trago informatie.
1: God die werkt met informaties.
0: Terwijl nooit die ziet ik nooit applikeer het zelf nou.
1: Wij beslissen als wij dit in praktijk willen brengen of niet.
0: Maar Dios dat die motivo pa.
1: Maar God die heeft geen reden om ons te
0: liegen.
1: Om ons te dwingen.
0: So, amor te obligaro, man.
1: Wat het liefde die dwingt ons niet, broeders en zussen.
0: Amen. Maar amor.
1: Maar liefde.
0: Dat kan een risico.
1: Neemt een risico.
0: Yep. Amen.
1: Amen.
0: Maar iets kunnen we liever, want Dios te confia.
1: Broeders en zusters, de reden dat wij vrij zijn, omdat God vertrouwt.
0: Kulobo comprende.
1: Dat u zou begrijpen.
0: Que o inimigo não te envolva amigo.
1: Dat de vijand die heeft jou niet als vriend.
0: Maar doordat
1: u dus in de beeld en gelijkenis bent van God. Heeft God dus eigenlijk, de duivel dus eigenlijk, die is boos op jou. Doordat hij God niet kan slaan. Daarom slaat hij jouw persoon en mijn persoon. Om God dus eigenlijk pijn te doen. Dat is datgene wat ik wil hebben dat je begrijpt. Dat is datgene wat God wil hebben dat je begrijpt. Als mens, broeders en zusters, moeten wij een keuze zien te maken. Weet je dat voorbeeld dat Jezus Christus gaf?
0: Lucas 10, 40 pico.
1: Lucas hoofdstuk 10, vers 44. Tussen de twee zussen, Martha en Maria.
0: Marta estava tá preocupada turco.
1: Marta was mag se zorgen
0: met
1: Marta
0: alles. Que dreça cas.
1: Marta de zich houdt zich bezig met heel zich bezig met het huis.
0: E que dreça veranda.
1: Hij wil dus eigenlijk het balkon. Dus
0: ik wil deze cuisine.
1: Zij wil dat de keuken in orde maken. Heel veel dingen.
0: Jesus me visitan.
1: Jezus Christus kwam bij hen op bezoek.
0: En Maria.
1: Die heeft dus wijs gekozen.
0: Ik kon het kwijt.
1: Die zei al die dingen die zijn wel
0: op de maar zien dat zeker Jezus promet.
1: Maar die zei dus eigenlijk ga bij Jezus Christus eerst zitten. Weet u wat Jezus Christus aan Martha gezegd heeft?
0: Martha die reclamaat.
1: Martha die kwam bij Jezus Christus klagen.
0: Maria, ik ben hier aan het zitten.
1: Jezus, Maria, die is bij jou hier gekomen.
0: En dat doe je dan.
1: Ze helpen niet om te koken.
0: Ni la batayo.
1: En ook de borden niet
0: ni
1: te wassen.
0: Barikas.
1: En niet het huis schoon te maken.
0: Ik zeg je niet dat je dingen niet moet doen. Zeggen dat pastoor die heeft gezegd, ik moet deze dingen niet
1: doen. Ik zeg je niet dat je dingen niet moet doen. Zeggen dat pastoor die heeft gezegd, ik moet deze dingen niet doen. Maar Jezus heeft Martha gezegd.
0: Martha.
1: Je maakt je te veel zorgen met vele dingen.
0: En dat zijn
1: allemaal tijdelijke dingen.
0: Pero Maria,
1: maar Maria
0: escoge,
1: die heeft gekozen datgene wat van haar nooit gehaald kan worden.
0: Maar kom de differentie, Roman.
1: Heb je dat
0: Roman,
1: we hebben dus maar één leven, broeders en zusters.
0: Is nos faya que vida aquí?
1: En als wij dus falen met dit leven,
0: un ding her, Roman, un ding her kansen,
1: dan is er geen andere.
0: Als
1: u dus eigenlijk buiten Jezus Christus nu sterft,
0: er
1: is geen andere kans om in Israël te komen.
0: Moses had die kans.
1: Hij heeft gefaald. En toen heeft
0: hij dus.
1: Hij kwam niet meer naar beneden.
0: No, un dia por data baumas.
1: Er is geen mogelijkheid meer man, hier beneden.
0: Si bo faya bo,
1: als u dus faalt hier beneden,
0: bo bin back.
1: Dan kunt u niet terugkomen. Daarom, op dit moment,
0: realizando que nuestra libertad es correr,
1: te realiseren dat wij de vrijheid om te kiezen,
0: ik invita a buscar para Jesús, Roma.
1: Wil ik jou vragen om voor Jezus Christus te kiezen. En doe dat niet omdat je buurman of je buurvrouw dat doet.
0: Así, Roman,
1: doe dat
0: para que considerar,
1: omdat u beschouwt
0: que Dios ha creado apart.
1: Dat Jezus Christus jou apart
0: único.
1: Heeft gecreëerd, geschapen.
0: Ja.
1: Weet u waarom God jou wil redden is?
0: Si tu rende del mundo salva,
1: want als een ieder in deze wereld gered zou zijn,
0: apo no salva,
1: en dan zou u ook gered zijn,
0: dat wil Dios.
1: En dan zou God dus eigenlijk hem spijten.
0: So, abo da único.
1: Omdat u dus een enig
0: bent. No
1: er is niemand die jou dus eigenlijk
0: smile. Hij
1: zou dus eigenlijk jouw glimlach dus eigenlijk missen.
0: Die boek die karen, hoe moet je lezen die zo valt?
1: Datgene?
0: Die boek die karen,
1: dat beeld van jouw glimlach, dan zou je dat missen.
0: Het is zin die zo valt.
1: Dan zou je dat missen.
0: Como persona, abosota sini.
1: Als persoon, je bent alleen enig.
0: Dan was dat het difícil para Dios.
1: En weet je wat moeilijk is voor God? Dat God jou nooit meer kan
0: schapen.
1: Als hij jou weer zou scheppen,
0: is het
1: een kopie van jou. Het lijkt alsof de God zich verveelt, maar het is niet zo. Hij wil graag hebben dat u dus ook van dat nieuwe wereld dus eigenlijk ook deelneemt. Daarom wil hij hebben dat u dus kiest. Kies vandaag. Waar u eeuwig leven wilt doorbrengen. Want God zou je nooit meer kunnen scheppen. Daarom. Als God.
0: Ele pensava bem cerca mim.
1: Dan zegt dus jou, kom naar mij toe.
0: Bem cerca mim, você não vem nem para o pai Pablo.
1: Kom naar mij toe, want omdat niemand jou plaats kan nemen om naar voor
0: jou te komen. Salvação da maneira dolorosa. Salvação,
1: uw redding,
0: da maneira dolor.
1: Lijkt als pijn.
0: Mi potin dolor.
1: Ik kan pijn wel hebben.
0: Maar als ik me pek en me kurpen op een kurpen, dan moet ik niet meer dolor.
1: Alhoewel dat ik dus eigenlijk mezelf
0: dolota personal. Dolota personal.
1: Pijn is persoonlijk.
0: Assim é salvação, taro.
1: Zo is het ook met uw redding, uw verlossing.
0: Ik weet assim é personal.
1: Het is zo persoonlijk.
0: Quando termo família te cai, vou soltar salva.
1: Dat de hele familie dus eigenlijk kwam te vallen en jij de enige die redt.
0: Of je termo família te salva, vou soltar cai, vou.
1: Of je hele familie die zou gered worden en je bent de enige die valt.
0: Cada tem uma decisão personal.
1: Ieder persoon heeft een eigen beslissing
0: kunnen. Haciendo uso de un derecho de escoger.
1: Doordat ze dus eigenlijk een keuze hebben gemaakt. En vanavond wil ik graag voor u bidden. Ik zou u vriendelijk vragen om naar voren te komen. Andere personen die kunnen van jou niet komen. Je hebt de vrijheid.
0: Se bota bin, ou bota queda sinta.
1: Als je maar naar voren wil komen of je blijft zitten. Maar dat gebed dat ik voor jou vanavond
0: dat
1: God jou zou bewegen om aan deze kant te komen.
0: Se ainda não tome decisão.
1: En als u dus nog steeds de beslissing niet hebt genomen. En als u de beslissing hebt genomen om
0: maar
1: hier te komen,
0: pa muri aqui banda.
1: Dat u dus eigenlijk de beslissing hebt om hier dood te gaan.
0: Want als u dus
1: in Jezus Christus dood zou gaan, heeft u eeuwig leven.
0: Si aqui banda.
1: En als u dus hier was,
0: babai aqui banda.
1: En als u daar naartoe gegaan bent,
0: Roman pa amor pa Cristo,
1: voor de liefde voor Jezus
0: Christus,
1: voor de kans dat hij zou krijgen, voordat je hart stopt met kloppen, kom terug naar Jezus Christus.
0: Não sigue brilha, não sigue luz, você Deus sa.
1: Blijf niet strijden om God die weet. En u weet dus eigenlijk ook dat u dus
0: gevaarlijk bent.
1: Stop dat spelletje te spelen, want die werkt niet.
0: Quizás enden.
1: Misschien zijn dat u dus eigenlijk hem op een verkeerde pad wil brengen. Dat
0: niet salva,
1: dan worden zij wel gered. En dan blijft u buiten.
0: Hier zegt Jezus.
2: Ama
0: que reconter iglesia de Bindiland. Ama que reconter iglesia de Bindiland.
1: Ik had het gedacht dat de hele kerk naar voren zou komen.
0: Een manier dat je salva.
1: Op de ene manier zijn, word je gered.

0: En meer van die drie personen dan.
1: Laten we de handen zien van al de personen. Die de beslissing hebben genomen om de zijde van Jezus Christus te zijn.
0: Eterno Señor.
1: Eeuwige Vader.
0: Dank u, Señor.
1: Wij danken u, Heer.
0: Nos merece.
1: Wij hebben dit niet verdiend.
0: Pero por gracia está suficiente,
1: maar uw genade is voldoende, Heer.
0: Vayámonos.
1: Maar u heeft ons geroepen.
0: Probemos vida acá.
1: Dat ons leven verandert.
0: Vayámonos, Señor.
1: U heeft ons geroepen, Heer.
0: Prometo por venida.
1: Voor uw wederkomst.
0: Señor.
1: Heer.
0: Ayúdanos.
1: Help ons.
0: Si no estamos aquí, banda, Señor.
1: Vader, als wij deze kant waren.
0: Y no se vaya a banda por una razón.
1: Of voor een reden dat wij die andere kant zijn.
0: Señor, trécenos back.
1: Heer, brengt ons terug.
0: Diablo no hace nada por nosotros, Señor.
1: De duivel die heeft niks en niks voor ons gedaan, Heer.
0: Abandonamos vida.
1: U heeft ons het leven gegeven.
0: Es mundo aquí.
1: U bent in deze wereld gekomen.
0: Va entregamos vida.
1: U heeft het leven voor ons gegeven.
0: Abandonamos vida de nuevo, Señor.
1: Heer,
0: sálvanos.
1: Red ons. Geef ons, Heer, datgene wat wij nodig hebben. Maar houd ons hier, Heer. En als wij moeten slapen, dat wij dus eigenlijk moeten slapen in Jezus Christus. Heer Jezus, dat wanneer u terug bent, dat wanneer wij onze ogen open doen, wanneer wij gingen slapen, dat wij u zullen zien in al uw heerlijkheid, Heer. En als wij dus in leven blijven, Heer. En als wij deze kant blijven, u heeft ons beloofd dat in een oogwenk dat wij gekleed zullen worden met het kleed van heerlijkheid. Wij danken u om onze God te zijn. Wij danken u om met ons te spreken. Het is ons